0: hal van de Ostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
1: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
6: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
0: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
0: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
0: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen.

0: Dank u hen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
1: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
1: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
5: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
6: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje noodzaak.
1: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Murse studenten in eerste zet geslaagd.

0: Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geeselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Regionieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
13: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
14: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
15: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
14: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
21: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
3: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
4: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
11: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
4: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
6: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
7: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
8: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgevoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gael Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmekring.
15: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
16: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
17: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in houden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast. Wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, Kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
21: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
21: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
21: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
21: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
22: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
23: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
24: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel, die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
5: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
6: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf,

0: in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
0: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
10: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
11: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief

0: op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
9: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
10: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
11: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
12: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
18: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
18: Dat moest op de Oosthoever zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
18: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
18: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
18: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
18: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
18: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleux. Jullie bedanken hen.
15: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
18: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
18: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
15: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
21: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
22: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
23: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
18: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
18: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben George Keters.
25: Ik ben Carolien de Vriend.
26: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikant voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
10: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen. Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
6: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
7: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibber en Tailleu, jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De smulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
14: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
15: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibber en Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
7: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
4: Zeker, ik hou heel erg van Oostende. En ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
9: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
10: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders

0: Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk.

0: Maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Poret.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Ostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
15: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
16: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
17: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
19: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
19: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
19: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
19: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
19: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
19: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
3: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
4: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die Handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
2: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
2: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
10: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
11: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
12: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
15: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
15: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd, het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
20: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
15: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
22: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
23: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
14: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek... te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
14: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
14: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
14: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
14: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
14: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee regionieuws.
15: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
14: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
10: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
14: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
14: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
16: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
20: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
15: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
1: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri Dumaré.
11: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
15: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
6: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
7: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast. Wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
14: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
15: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat is echt zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een...

0: de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
6: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht.

0: vertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
5: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
4: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
11: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
13: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
14: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
15: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio?
16: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater, vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
5: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
4: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
21: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
22: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
23: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uit uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
23: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
7: Ik ben David Nassus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er wordt een rondrit voorzien hier in Odenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
10: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
11: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
12: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri de Maree.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Anne Pauls van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Ann Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
14: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
13: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
14: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
13: Dat moest op de Oosthoever zijn?
14: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
13: Wat zal hier allemaal gebeuren?
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
13: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
13: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
14: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
13: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
14: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
13: Wanneer is de Wine Gallery open?
14: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dag, Klopper. Nou, een fijne dag.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Siberen Tailleu. Jullie bedanken hen.
14: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
13: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
13: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
14: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
17: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
18: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
19: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezend naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Siberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
14: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
13: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
14: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
13: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
20: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Ostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een

0: toch wel bijzonder is om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
1: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
6: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
6: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
6: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
5: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
6: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael Vanny.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven.

0: samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
6: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
7: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
15: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Gestel is Oudenburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
5: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
5: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
16: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
17: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
18: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
5: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
5: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
5: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
21: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
21: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
21: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
21: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
22: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerkland ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grotpost.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
24: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
24: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
8: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
10: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
11: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Ann Pauls.
18: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
20: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
21: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
22: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
23: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
23: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
23: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
10: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
12: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
13: En er zijn activiteiten.
14: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
13: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
14: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
13: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
14: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit

0: belangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig

0: werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
0: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
5: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom ook er altijd een rood feest van.
6: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri de Maree.
12: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
16: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
17: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 1:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
18: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
18: Dat moest op de Oosthoever zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
18: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
18: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel, die die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
18: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
18: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
18: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
7: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
18: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
18: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
0: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
1: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
4: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
27: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
26: En er zijn activiteiten.
27: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
26: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
27: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
26: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
27: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorps laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
28: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
29: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerste vier gemeenten Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
28: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
11: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
28: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
26: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
28: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Noordzee Regio Nieuws.
28: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
28: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt. Waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen. Al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
26: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
26: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
26: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
28: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
28: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
23: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
26: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
23: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
26: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
23: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
26: Wat zal hier allemaal gebeuren?
23: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
26: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
23: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
26: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
23: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
26: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
23: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
26: Wanneer is de Wine Gallery open?
23: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
12: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
14: Het is niet zo evident geweest, deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
15: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
16: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
26: Er zijn best wel wat animatoren.
16: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
26: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
16: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
9: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
28: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
28: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
29: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik
0: in Oostende toe kom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
16: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
26: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
16: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
26: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
16: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
1: Noordzee Regio Nieuws.
28: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
26: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
26: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
26: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
28: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
6: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
8: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
28: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
28: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gael Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
28: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
28: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.

0: Groningen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 1:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
11: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet

0: direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
3: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
4: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
5: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
15: Hier in de site bij het AZ Oostende.
16: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
17: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragment uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
18: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
19: En er zijn activiteiten.
18: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
19: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
18: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
19: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
18: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dom.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
24: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En dan naderhand in de Grote Post nu. Hè. Alle jaren is dat eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
26: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
27: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu een eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
28: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier
3: bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
24: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
7: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
8: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
11: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
12: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
24: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
4: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoever zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
22: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
21: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
23: Er zijn best wel wat animatoren.
21: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
23: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
21: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
26: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
27: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
28: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
5: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
23: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
5: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
23: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
5: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
24: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
4: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
20: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
29: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
23: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
30: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
23: en er zijn activiteiten.
30: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
23: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billik Pok.
30: Nee, de handelaarsbond Billik Pok blijft de handelaarsbond Billik Pok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
23: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
30: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
10: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van

0: De toekom zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerste 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterover zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om

0: wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
4: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
5: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
6: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Iedereen. Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
12: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
7: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
15: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
21: En er zijn activiteiten.
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
21: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
0: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
21: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
22: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
23: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
26: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
27: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
22: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
23: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
22: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
22: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
26: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
26: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
22: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
23: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
23: Noordzee, dagklapper.
8: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
22: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
10: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
11: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
12: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
22: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
18: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
27: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
23: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sibrentailleux. Jullie bedanken hen.
20: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
20: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
20: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
23: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
23: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
22: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
20: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
20: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
20: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
21: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
25: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
26: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
28: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
22: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
23: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
22: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
24: Dit is Radio Noordzee.
23: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
22: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
23: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
12: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
12: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
22: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
13: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
14: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
22: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
22: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
13: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben

0: evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
0: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
0: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op

0: doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Regionieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven.
8: Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
8: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
16: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt De Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
14: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
18: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
19: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uit
20: uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
14: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
21: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gael Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
21: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
21: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
28: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
29: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
30: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
31: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
31: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
31: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
31: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
21: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
10: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
11: In Middelkerk investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
12: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
13: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
13: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
13: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
13: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
20: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
13: En er zijn activiteiten.
20: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
13: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
20: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
13: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
20: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
0: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
3: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
5: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
6: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
2: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
13: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
2: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
25: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
13: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
13: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
13: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
13: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
3: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
4: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
5: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijn.

0: hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee. Dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
8: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer.

0: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
11: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
12: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
13: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 12:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
18: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
18: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
20: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
21: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
25: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
0: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
25: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
0: Dat moest op de Oosthoever zijn?
25: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
0: Wat zal hier allemaal gebeuren?
25: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
25: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
25: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
25: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
25: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
6: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
8: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
10: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
27: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
28: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
29: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust nog vrij veel wolken, maar ook brede opklaringen. De maxima liggen rond de 25 graden bij een matige noordwestenwind. Het blijft vandaag droog. Het is hoogwater om 1:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Paul.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
3: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
4: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
5: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
12: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
12: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
12: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerste 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
15: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
12: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
12: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
12: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
12: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
12: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
12: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
12: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting. Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
17: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
18: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
19: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibber en Tailleux, jullie bedanken hen.
20: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
12: Er zijn best wel wat animatoren.
20: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
12: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
20: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Wandegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
3: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè. Kleine straten, grotere straten.
4: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
20: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
12: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
20: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
12: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
20: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
6: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze traditie willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
6: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.

0: korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennis maken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met

0: Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken.
4: Koga Baulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
11: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
12: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
15: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
16: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
17: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
17: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosterover zijn?
17: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
17: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
17: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
17: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
3: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maximaal rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
23: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
23: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
26: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
27: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
23: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
9: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
11: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
12: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister een keer naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Anne Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Ichtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
10: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
11: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
12: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
19: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
14: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
20: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is de Wine Gallery?
21: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
9: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de

0: Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgevoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
4: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
5: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
6: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgevoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de

0: welkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
1: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van het Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
12: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
3: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
4: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Siber en Tailleur, jullie bedanken hen.
6: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
6: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
6: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
6: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
6: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
6: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Nieuws en info.
5: Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
13: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
16: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
17: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
18: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
7: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Miculau Reis. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn zijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Nina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
21: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
25: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
26: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
14: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
26: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monsenweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
27: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
27: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
27: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
27: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
9: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
11: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
12: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
14: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
14: Dat moest op de Oosthoven zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
14: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
14: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
14: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
14: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Radio Noordzee.
0: Noord.
6: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
19: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
19: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
14: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
19: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
6: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
19: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemurse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
14: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
19: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
14: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
19: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
17: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
21: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
24: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
24: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
24: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
24: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dus ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
25: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
27: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
28: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
29: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Anne Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
25: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: roven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
3: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
4: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
5: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft

0: Natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoven zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
13: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
14: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
15: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sybren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Mercy studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus. Tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
21: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
22: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
23: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
24: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
24: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
24: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
24: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
3: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
4: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
5: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
16: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antony Smalen, wat is de Wine Gallery?
17: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
17: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
17: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
17: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
17: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
17: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
19: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
20: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
26: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
27: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende
26: binnen kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
3: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze traditie willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
10: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
11: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
12: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerste 4 gemeenten Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja.

0: 1000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en

0: de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jos Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
7: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
6: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
8: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
9: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
10: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
11: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen
14: Jong luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
3: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
4: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
5: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Ostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Anne Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Ichtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
2: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
2: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
10: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
11: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
12: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd, het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
20: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
21: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
22: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
23: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
14: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
23: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
14: Dat moest op de Oosterover zijn?
23: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
14: Wat zou hier allemaal gebeuren?
23: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
23: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
14: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
23: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
14: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
23: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
14: Wanneer is de Wine Gallery open?
23: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
10: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
11: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze traditie willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
17: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
17: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
17: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen, dus de 3 dagen aan een stuk, muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 2e ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 8:45 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
18: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
19: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
20: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arnaud. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
5: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
18: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan

0: Onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
7: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
8: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
0: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat

0: de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
11: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
11: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
13: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder.
19: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
22: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
23: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
24: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
25: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
26: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
11: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
26: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
11: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Na Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
9: Dat is toevallig en ik ben daar ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
10: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
11: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
11: Dat moest op de Oosthoever zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
11: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
11: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
11: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
11: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
11: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
18: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
18: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
19: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst de vier gemeenten. Terhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
18: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
18: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
11: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
18: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
1: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
3: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
20: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: En er zijn activiteiten.
20: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
11: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
20: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
11: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
20: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
23: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
27: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
28: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
29: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
23: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
3: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
4: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info
0: aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Terhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk

0: Meer regionaal nieuws.
1: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
2: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
3: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
4: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.

0: Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
3: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
7: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
8: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
9: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
6: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
5: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
11: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington Renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
9: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
16: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
17: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè. Kleine straten, grotere straten.
18: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
23: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
23: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
23: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
23: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
9: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
9: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
6: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar dat is wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
14: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
14: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
9: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
9: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
9: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
4: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
6: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
7: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
8: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
14: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
15: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
16: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
16: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
16: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Noordzee Regionieuws.
8: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
16: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
16: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
16: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen

0: De Belgische politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
3: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
4: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
5: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de

0: 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen, grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Maaike van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
3: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. Hier, we hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
5: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
7: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
8: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
11: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
10: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
10: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
16: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
10: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
18: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
19: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten, voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen dinsdag veel zonneschijn, maxima rond de 25 graden aan zee. Er staat een matige zeebries. Strandwatertemperatuur is 21,4 graden en de zon gaat onder om 21 uur 36.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
23: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
23: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
23: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er lag een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
3: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk eens uit. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om kort voor 9 vanavond van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de Maldenees en Swoop. Een ticket kost €13. En tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het openluchtkunstfestival verbindt voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt doet dat bij voorkeur op de fiets. Zo, tot zover deze dagklapper. Nou, een fijne dag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
14: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen. komen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
14: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
17: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
18: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
19: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother. It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
9: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
6: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
10: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
11: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post

0: Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
12: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
13: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan.

0: aan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
9: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
7: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
10: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
13: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
14: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
15: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje noodzaak.
11: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
11: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
11: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
9: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
21: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
21: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
21: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
21: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
18: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
12: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
22: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
23: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
23: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
24: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
25: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
4: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren, waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
26: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
26: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
26: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
26: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
24: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
3: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
4: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
5: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
11: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
12: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
13: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de best de creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
19: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
20: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
21: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
21: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauwels.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk...

0: Zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator. En daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
12: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
13: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
14: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
15: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio... Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Regionieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
17: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
18: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
19: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
19: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
19: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
19: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
12: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder.
24: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
0: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
8: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
0: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
0: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
0: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Minne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
12: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
3: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
15: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
11: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
13: En er zijn activiteiten.
14: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
13: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
14: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
13: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
14: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theater vertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
16: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
17: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
4: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
6: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
7: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
5: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen, hè?
8: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
12: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
15: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit.
16: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus, Philippe Roeland, zijn we in feite

0: tijd binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit

0: seizoen voor hen?
1: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
2: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat is zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
10: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
11: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux, jullie bedanken hen.
19: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
19: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
19: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
19: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Meursche studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
19: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
19: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
20: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
21: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
22: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
11: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
12: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
13: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
23: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
28: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
29: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
14: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
14: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
3: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
4: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
5: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
14: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
14: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
14: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
15: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival. Maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden.

0: Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
4: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
6: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares. Die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag,

0: Voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
7: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleux, jullie bedanken hen. Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
15: En er zijn activiteiten.
14: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
15: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
14: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
15: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
14: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
17: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
18: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
24: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
25: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
26: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
27: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
9: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
27: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
0: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van de prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Carolien de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
7: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van 1,5 maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
12: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
14: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
15: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
16: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
12: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling vertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zand Zand, Oostense geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
17: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
19: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
20: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het veel. En dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
21: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
22: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
2: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar De Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.

0: kampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkiste op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsie.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
0: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
10: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
11: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
5: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
3: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
4: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
5: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken.
10: Koga Baulier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
16: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
17: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
18: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Het festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
10: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijen.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Echtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
8: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
25: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
26: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
27: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemerse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
10: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
10: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
2: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
2: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
2: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar. Dit najaar pakt de Grote Post uit met een hele reeks voorstellingen voor families. Festival Vuurwerk en Voelgewoel worden voortaan in de paasvakantie georganiseerd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
13: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
15: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
16: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers. Zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
17: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenberge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
8: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
28: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en Re-ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
19: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
20: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
22: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
23: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
24: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
10: Er zijn best wel wat animatoren.
24: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
24: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
26: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hello, I'm Dario Durda.
29: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
24: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
10: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
24: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
10: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
24: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
17: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
5: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
7: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
17: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
9: Nee, de handelaarsbond Billy Pock blijft de handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobet. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en Re ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van 1,5 maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hallo, I'm Dario Dirda.
29: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
11: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels. Nieuws en info.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen.
1: Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie cultuur.

0: uur meer regionaal nieuws.
1: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
2: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
3: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
4: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
5: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
7: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
6: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Vanny.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum.

0: Rijksmuseum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
3: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
4: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael Vanny.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert, die dag van de animator. En daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinke weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
10: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
0: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenberge. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
15: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
16: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
13: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle oude Murse studenten in de eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
13: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
13: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
21: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
21: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
21: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
21: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de Leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongeren en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravanfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
2: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
10: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
0: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
22: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uit uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
22: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RE-ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
25: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
26: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
27: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
28: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
28: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
28: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
28: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
9: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
10: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
0: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Dat is eindelijk, ik denk.

0: Wel, het is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
1: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
2: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van 1,5 maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de Leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project, of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
13: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
14: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
15: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
16: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
8: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenberge. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Echtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
2: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
1: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
23: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
23: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
8: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
25: Ik ben Patrick de Vit.
26: Ik ben Philippe Monseweijer.
27: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
28: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
28: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
28: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
28: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinke weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
16: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
4: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenberge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
9: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
10: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 10:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succes. succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld mijn moederdag, mijn vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxt. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
12: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust.

0: die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Ichtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravanfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux, ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximum capaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
10: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
11: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
12: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
13: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen

0: die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en Digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
1: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
0: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenberge een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenberge. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
5: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
5: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
5: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en Re ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
8: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
10: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
11: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerk en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van De Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
13: Ja, inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier, we hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval, we hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow, dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met moederdag, met vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravangfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinke weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook Schepen voor Dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
7: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
8: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
9: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
10: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
11: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
12: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en RST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van 1,5 maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauwels van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie dit seizoen voor hen?
17: Ja, inderdaad. We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd. En nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen. Zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs. Tirotora hebben we hier. We hebben nieuwe voorstellingen van Grensgeval. We hebben nieuwe voorstellingen van Sideshow. Dat zijn van die prikkelarme voorstellingen. En los daarvan zijn we ook super blij met de structurele samenwerking met Lisa Tahon van Zandzand, Oostendse geweldige kunstenares, die familiekampjes, die kinderkampjes creatief, op de beste creatief mogelijke manier uitwerkt. Elke vakantie hier ook. En we vinden het ook heel fijn dat ze bijvoorbeeld met Moederdag, met Vaderdag, voor een bedanking voor juf of meester ook workshops in elkaar boxen. Dat kan je inschrijven samen met je kind of met je kleinkind of met je favoriete neefje of nichtje. En een heel belangrijk nieuwtje ook wel nog is dat vuurwerk komt naar de paasvakantie. Dus dan valt vuurwerk samen ook met Voelgewoel, het sensitief sensotorisch paradijs voor de allerkleinste Oostendenaartjes van 0 tot 2,5 jaar. En vuurwerk landt ook in die periode. Dus eigenlijk 1, 2, 3, 4 april, in plaats van in de kerstvakantie, komt vuurwerk naar de Grote Post.
16: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauwels van de Grote Post.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravanfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu, jullie bedanken hen.
18: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
18: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
20: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
21: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Bijna 1 op 10 dossiers voor leefloon in Gistel is voor mensen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. Het gaat om 9 op 84 dossiers, zo liet Schepen voor Sociale Zaken Michel Vinken weten. Mensen die door de nieuwe wetgeving geen werkloosheidsuitkering krijgen, kloppen in veel gevallen aan bij het OCMW van Gistel. Blankenbergen zal geen jaarlijkse toeristische brochure meer uitbrengen, maar verschillende magazines in de loop van het jaar. Dat blijkt uit een nieuwe oproep naar ontwerpers en drukkers van magazines. De Zomerexpo in het Kurszaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
7: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
16: Na een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog heeft de Middelkerkse heemkundige Edwin van Troostenbergen een eerste thriller geschreven. De Vloek van Darwin is het 15e boek voor van Troostenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
18: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geeselingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
11: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
18: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
11: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
18: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Sivan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Atama en Re ST werden geselecteerd uit 76 kandidaten. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. Aan de zijde van het administratief centrum ontstaat een herkenbare toegang voor de stadsdiensten. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Er is een strakke timing voor het nieuwe stadhuis. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. De ouders van de baby die dit weekend overleed in Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby van anderhalve maand gaat verder. De partij De Omens heeft een masterplan voor de aanpak van zwerfvuil uitgewerkt. Er werd een verzoekschrift ingediend bij de stad die zich moet uitspreken over het plan. De Omens wil ook een rook- en veepverbod op alle Oostendse stranden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
25: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
26: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
27: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
2: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
2: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
2: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
6: Noordzee Regionieuws.
5: De Bibliotheek van Echtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de Leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook jongere en oudere lezers kunnen in Echtegem aansluiten. In Blankenbergen duren de paravanfeesten voortaan 2 dagen. Het maritiem feest rond de paravan en de jachthaven vindt komend weekend plaats. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
28: De Grote Post zet dit jaar nog meer in op families. Ann Pauls van de Grote Post, wat is het aanbod? Wat hebben jullie?